U hoorde stukken van Georg Böhm en Jozsas in Bach, gespeeld door Lorenzo Guglielmi op klavercimbal. We gaan verder met Guglielmi, die speelt op het prachtige, gevoelige klavicord. Dat hele zachte instrument, wat zo geliefd was en eigenlijk de voorloper was van pianoforte, omdat alleen op het klavicord je kon spelen met dynamiek, met hard en zacht. Maar het instrument was nog te zacht voor een zaal. Het was eigenlijk alleen maar voor de huiskamer. En heel leuk, Lorenzo Guglielmi speelt daarop een Vivaldi-concert wat door Bach is bewerkt. Dat gaan we nu horen.

U hoorde van Johann Christoph Bach, Meine Freundin, du bist schön, ditmaal gezongen door Cantus Köln, een concerto palatino onder leiding van Konrad Junghendel. Dit stuk wordt uitgevoerd in het Festival Oude Muziek door Lee Angeli Geneve onder leiding van Stephen McLeod. Dit was voor vandaag geen dag zonder Bach. Ik dank u voor uw aandacht en graag tot morgen.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Ik ben Robert-Jan Bach, programmamaker en nu ook uw presentator. We hebben het deze week steeds over het prachtige Festival Oudmuziek 2017, over de reformaties. Daar komt zoveel moois langs, we kunnen het allemaal niet meenemen. Maar ik wil heel graag vandaag aandacht vestigen op het prachtige concert van de Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van hun Jos van Veldhoven, die cantates van Buxtehude uitvoeren op 31 augustus. Buxtehude is natuurlijk toch nog steeds onderschat en vooral onbekend. Want zonder Buxtehude eigenlijk ook geen Bach. We gaan luisteren naar de Membra Jesu van Dietrich Buxtehude, uitgevoerd door Masaaki Suzuki en zijn Bach-collegium Japan.

Gilmi Artist in Residence met een heerlijk Händel-concert, namelijk De Koekoek en de Nachtegaal. Het is feest en het wordt gespeeld door die uitnemende muzikus Lorenzo Gilmi. Ik dank u voor uw aandacht en tot het misschien tijdens het festival in Utrecht. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden wij u een zomereditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg. En zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids van concertzender.nl. Daar is ook het dossier Geen dag zonder Bach te vinden. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist.

Dit was de zomereditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De playlist kunt u vinden op www.concertzender.nl. En daar vindt u ook het dossier Geen Dag Zonder Bach. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden wij u een zomereditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg. En zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids van concertzender.nl. Daar is ook het dossier Geen dag zonder Bach te vinden. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen dag zonder Bach. Geen dag zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl, samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. De concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ook in het hoogseizoen. Nu bieden we u een vakantieeditie aan. Namelijk een boeket van eerder afgespeelde stukken van Bach, maar nu zonder inleiding en uitleg en zowel vocale als instrumentale werken. Alle informatie van de stukken is te vinden in de programmagids op concertzender.nl en iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending gemist.

Dit was de vakantieeditie van Geen Dag Zonder Bach. Geen Dag Zonder Bach is er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De speellijst kunt u vinden op onze website concertzender.nl. En iedere aflevering kunt u terughoren via Uitzending Gemist. Alle vragen, verzoeken en commentaar, waar we erg blij mee zijn, kunt u sturen naar bach@concertzender.nl. Ik ben Joop van Zijl. Samensteller van deze programma's is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dames en heren. Geen dag zonder Bach, het werkdagelijks programma van de Concertzender. Welkom in deze uitzending. Herzlich willkommen alle unsere Freunde in Deutschland und in der Schweiz in unsere Sendung Keine Tag ohne Bach. Beste mensen, het is een bijzondere week, deze Bachweek, omdat in deze week afscheid wordt genomen van onze Joop van Zijl. Mogelijk heeft hij al de uitzending van Podium Witteman gezien, waarin hij in zonnetje wordt gezet, onze Joop, en terecht. Zijn prachtige carrière, onder andere als muziekpresentator, hij heeft nog heel veel andere dingen gedaan, heeft als het ware een bekroning gekregen in zijn presentatie, nu 5 jaar achter elkaar, van 500 afleveringen van Geen Dag Zonder Bach. En ja, met pijn in ons hart moeten we afscheid nemen van onze geweldige presentator. En dat doet hij in deze week op de vrijdag, de 500ste aflevering. Want dan zijn we dus 5 jaar bezig met ieder jaar 100 afleveringen. Daarin zal hij aan en afkondigen voor de laatste keer doen. En dan gaan wij daarna door, maar zonder hem. En daarom wordt het allemaal een beetje anders. Maar we gaan wel iedere dag door. Die laatste aflevering van aanstaande vrijdag, daar zal het hele team plus onze directeur Sam de Jong aan het woord komen met een interview hoe het nou allemaal geweest is en ontstaan is. En men zal ook allemaal een eigen voorkeursstuk noemen. En met die voorkeursstukken beginnen we vandaag al. En deze week zullen we ook nog, want dat valt al heel toevallig samen, die 500ste aflevering van toen wij 5 jaar geleden begonnen. In die week dat precies 5 jaar geleden begon, valt nu ook, ja, 31 oktober, dat het 500 jaar geleden was, dat Martin Luther zijn stellingen aan de slotkapel in Wittenberg aansloeg. En u weet dat Luther enorme invloed op de wereldgeschiedenis heeft gehad, maar ook vooral op de muziek. Niet alleen op Bach, maar op de hele Duitse muziek. En ook weer uiteindelijk invloed heeft gehad op het ontstaan van de Contra-Reformatie, die weer ook zijn terugslag had in de barokmuziek. Daar gaan we het nog over hebben deze week, maar we gaan nu eerst luisteren naar de stukken die onze teamleden en onze directeur hebben gekozen. En ze gaan dat vrijdag gaan ze dat toelichten. En nu gaan we ze allemaal laten horen, voor zover dat de tijd dat toelaat. En als eerste stuk beginnen we met, en dat is heel erg passend, met de laatste Prelude Fuga van het Wohltemperierte Klavier. De 24e is dat in B-klein, B-mol. Dat is echt een Bach-toonsoort. En de keus, die wordt toch vrijdag dus toegelicht, viel vooral op de uitgave, de uitvoering van Swatoslaw Richter. U hoort de 24e Prelude en Fuga. Nou, daar doen we alleen het prelude van. Want ook dat was het stuk wat Joop zijn cadeau kreeg, als het ware, om hem te eren in Podium Witteman. U kunt het nog allemaal nakijken, Podium Witteman. Zondag vorige week was dat.